mijn dag, daar zoveel in mijn hart. Wat ik je wil beloven, maar dan raak ons weer tijd beroef en verandert.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Vera's drie dingen om die jongmans brein. Dop, vrouw mensen en een panel wijn. Hoor gauw mee zoen. Toen ik 18 word, koop ik een kar. Kom

Nederland is rugby, wat 5-4 gaan begin. Van Heidelberg naar Nieuweland is drie lange rit. Dus twee nou in Swallendam zal die combi nou moet druk. Jelle moet hoor hoe heel hy Volkswagen motor as die olie din word. Man kan ons nie eko met die druk.

Want springt u weer, kom hier, holt u voor die bos. Op nieuwe land zal ons nooit ik kom, want die combi het ontplot. Kijk, ik is nog niet met

aardste, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landenbode, geld voor brood en zon. Toen achterdog zijn kop uit stil, die stad ze rot me van. Op zoek naar melk en linnen, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloopen, verloorders zonder tal. Maar ja,

Thomas is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens gryp net hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been. Die

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: En dat is J Balvin met mi gente. Je heeft mijn gunstelingssongs toe uitgekomen. Man, oh man, oh man. Zo net heb je gezien, daar is een ongeluk rondom Sasol Linton met drie karren daar. Daar is ook een Sisselweg, kar en een motorfiets. Daar is Kaapweg en William Moffat, twee karren ook een ongeluk. En aan die R75 tussen uit de nacht, Dispatch, is daar een kar wat de boom geslaan heeft. En dan nou ook een bakkie in een kar. Daar bij Ziaboya Shopping Center bij R75, soos wat jy voor chatty slaan van Dispatch kant af. Mensen, asblief, en net voorzichtig as jy kan, asblief, man. Dit is absoluut crazy, crazy, crazy om te sien hoe die dinge hardloop. Baie dankie, Sonja, vir die informatie wat jy ook vir ons deurgegee het. Ons waardeer dit oprecht. Maar, dit is tyd vir verjaarsdag boodskapies.
1: Goeiemorgen, luister FM. Ek wil vir Byron Watt sê, baie geluk met sy birthday. Ek hoop hy geniet sy dag en hy word nog baie jare gespaar. Ek hoop hy het sy birthday braai geniet saterdag aan saam met sy saam met vriende en familie. En dan mag hy 'n lekker dag hê. Van sy ma en pa, is kan Sean Beaton vanuit die naag. Love you, Byron. Lekker verjaar en geniet jou dag.
0: Oh, ek love it, man. Bye bye, dankie. En nou is die boodskap hier ingekry.
2: Goeiemorgen, Lisa Marie en Gertie. Geseende lentedag vir julle. Mag julle een wonderlijke dag het vandag. En dan wil ek net vir julle sê sterkte toe vir later aan. Sê vir Gertie, jy kry net een keer pout. En dan is jy fijn. En dan wil ek ook net aan allemaal sê wat my ken, wat inluister. Geseende lentedag vir julle. Julle allemaal is blommetjies in die Here se oë. En dan wil ek ook net vir my bype sê, hy moet baie lekker werk vandag. Ek mis hom oneindig baie. Dankie Lisa Marie. En as julle miskien stak aan jou kan speel van Fritie, sal ek het baie waardeer. Lekker dag.
0: Waardeer jy verskrikkelijk baie dame. En is lekker om saam met julle te ken. Allemaal is so happy vermoorde. So op lente.
3: Sê, op lente is allemaal in een lekker baie.
0: Ja, meer van die mense het gepij ook nou, so
3: ja. Ek denk hulle is allemaal net opgewonde om die foto's te sien van jou wat zwem. Sien maar net. Hoe sê hulle? Jy krijg niet een keer koud. Aanhouden, die hele tijd. Dan sê het in jou benen ingaan. Ek denk ons moet nou een liedje speel. Spuit kom te laat, kom te laat.
0: Nee, I can still change it.
3: Nee, jy kan nie. Jy het loyal gesê.
0: Ja, maar wat as ek een papiel krijg?
3: Die is van mij, raar.
0: Ja, maar ek kan nie die sponsorkar alleen los.
3: Ek gaan achter jou aan draai. Ek sê het ou.
0: Okay, cool.
3: dat is soveel opties. Enig iets anders?
0: Wat maak ons hierdie dinsdag?
3: Foute! Maar iemand het een prachtige boodskap van ons ingesien om te sê, sy het vanoggend al voorbij gery en soveel dolfijne gesien in die water.
0: Maar dat is gemaak al voor.
3: Ja, dat is gemaak al voor. Kijk, ek is baie banger voor dolfijne as wat ek is vir haai. Ek sien nog wat uit vir dit.
0: I just don't want cold, man. Is dit raar als so baie gevra?
3: Maar denk nie, nee, jy klaar nou daar oor, nee, maar 3 dae van nou gaan jy by braai wees, of by funksie gegaan, of weet jy, anker op lunchedag, is dip gevang. Het was verfrissend. Verfrissend! Is so lekker. Is lekker.
0: Ek gaan net niks sê nie, ek gaan rarig net.
3: Al kyk, en Nel sê, Gertjie mens, word net vir een rikkie blauw en denk het hoe lekker gaan het as jy by die huis kom en jou vrou lief draai jy lekker onder stuwe kombers toe.
0: Ach, kan jylle allemaal net een kopie koffie gaan drink en chill, asseblief? Jylle probeer nou rarig hier so van...
3: Ons sien net die silver linings. Rarig. Die funny ding is hier, ons gee jou soveel grief. Ek gaan tien die een wat is die meeste klaar.
0: Ja, dit is so koud, Dani. Ja.
3: Is so koud.
0: Het gaan so koud so wees, ja. Het gaan rarig. Dit gaan rarig. Crazy, crazy, crazy, man. Ek like het ook hoe John sê, daar was een botsing op die hoek van Winter en Spring Road.
3: Oh, ja. Oh,
0: omtrend love it, love it, love it, love it, love it, love it.
3: So, ja, Bevan sê, ontdaan in die 30ste September is ook nog steeds lente.
0: Verstaan jy? Ek stem saam.
3: Die lente equinox is die 23ste September.
0: So ons doen het op die 23ste?
3: Nee, ons kan het weer doen op die 23ste.
0: Nee, weer? Ja. Hoekom weer? Weer.
3: Nee,
0: jy sê weer te veel.
3: Ons gaan dan weer gaan naar die
0: weer. Oh, my hate you so much later. Het
3: is baie moeilik om het om een foto te kry op lentedag van die reis so voor, maar snel net gauw. Nee,
0: hoekom, ons niks meer gelukkig te wees sê. Nee?
3: Het gaan lekker weer.
0: Dit is wat jou vrou verjaarsdagkoek uitblaas en dan blaas jy die kersies vir haar uit. En dan sê sy, hoekom het jy dit gedoen? En sê, waarvoor wens jy? Al jou wens het waar geraakt ja, en jy my ontmoet het. Ja, exactly. Ja.
3: Okay, volgende jaar met my verjaarsdag.
0: Ach, just go away. Just mou net nie. Nee.
3: Jy weet, ek gee jou 'n gulde geleentheid hier om my af te pers met enigiets and you're not taking it. So
0: because you just mou net nee. Nee.
3: Jy weet, ek gee jou 'n gulde geleentheid hier om my af te pers met enigiets and you're not taking it.

0: Nee, ek wil nie,
1: gaan niet weg.
0: Ja, so ek is eindelijk, morgen is ek af, sowel as donderdag oogend, maar ek vat net so 2 nou af, en dan morgen aand is Johan Kloete in vir klein saterdag, so hy gaan een lekker boere vibe met julle trek.
2: Ja, ons gaan ook swem.
0: Ons gaan ook swem!
1: Gerkie gaan vee toe.
0: Gerkie gaan zee toe, jylle.
1: Ach, let's just go do this ugly thing and get it over and done with. Maar ja, 17 minuten net voor die tijd van 9, Erika is net hier na ons in vir JKB. Cheers, cheers!

lekker. En dit was natuurlijk ons eerste liedje van Boerepompie vir oggend, Klipwerf Orkest met Suikerbos se Tees. En nou gaan jy luister na Niels Matthees se Mooi Bly.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Ik vraag niet voor jou.

0: al oor 1000 meter en 15de in die 5000 meter wedvaart geëindig, terwyl ST Olivier 7de in die C-finaal oor 500 meter was en die finaal oor 200 meter misgeloop het nadat sy 8de in haar half-eindstryd geëindig het. En ten slotte, Iran sê wil steeds een onderhandelde einde aan sy oorlog met die Verenigde State van Amerika hê. Die konflik het hierdie week geëskaleer nadat die VSA aanvalle op Ralak-eiland geloods het. Iran het as vergelding hommeltuig aanvalle op Jordanië en die Verenigde Arabiese Emirate geloods. Iran sê verdere gevegte met die VSA is nie in sy beste belang nie. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,938. Die prijs van goud is $4,386.30 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $94.43 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Woensdag die 2 September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Woensdag die 2 September, ek skop af in Oos-London 15 met een maximum van 20, Bichu staan op 12.21, uit Nagen Dispatch 9 met een maximum van 20, Port St. John's 15.22, Kraddock staan op 12 met een maximum van 30, Port Elizabeth 13.19, Graafrij Net staan op 10 met een maximum van 27, Queenstown 13.30, Mtata 11 met een maximum van 29, Gramstad 11.19, Leitenberg Baai 11 met een maximum van 17 en Jeffreys Baai staan op 16 met een maximum van 20. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: brand.
1: Die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons brand. Net vir Frederik Snell met Rebecca en Tino gee vir ons sout, manne, sout. Tyd so 18 minute oor 12, dis die 1 September en is dinsdag. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kangelits en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Erika baie dankie sê vir die instaan op die Jacques Kilian Brunch. Uitstekende program, sy sal morgen weer terug wees tussen 9 en 12. Vriende, vandag in kombuiskas Kanades deel ek met julle heerlike botterskorsie en aardappel gebak met potato bake. Nou, het klink soms is een mondvol, en laat ek jou vertel, as jy een skep van hierdie oukie in jou mond sit, is het een mondvol. Het is een heerlijke oondgereg, wat sonder moeite gemaakt kan word, en is nou perfect vir een bykos, as hy nou so vleis op die koole braai, of net een lekker sondagmiddag eet hy, dan is hierdie botterskorsie en aardappel gebak met potato bake, absolute wenner. Hy krij natuurlijk so'n bykie room by, bykie melk, potato bake, en dan ook lekker paie geraspede kaas, en het is wat hom so lekker maak. Definitief een groot merk in haar recepteboek vandag. En dan deel ek nog een slaai met julle vandag en is een heerlijke rijsslaai met gemengde groente, bros, spek en kaasblokkies. So is ook een perfecte bykos vir enige braai geleentheid, een makkelijke recept en absoluut heerlijk. Wat hom uniek maak is, hy krijg so'n bykie mayonaise en een bykie condensmelk om die soetsiersmaak te gee aan hierdie heerlijke rijsslaai. So definitief ook een merk aan haar recepteboek, so ietsie anders as die gewone rijsslaai. Probeer hom gerus vriende, jy gaan nie spyt wees nie. Die tyd is nou 20 minute oor 12, is ingeskakel op die middag samesyn.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Mijn hart verlangt naar die bloedrooibosveldzon.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is.

0: Ethiopië.
1: Die klanken van Bok van Blerk en Valiant Zwarte met die bakpien anties. Net voor het Franja Du Plessis met my gunsteling en Gerry Pretorius met Adieu Amore Adieu. Die tijd so 2 minuten voor die amper tijd vir die ene die stier aan verjaardag boodskap in die 082 33 3 6 7.

deel met die mensen gemors. En ik drink en ik dank aan die soeter. Wijn teen die groter dors. Met een koude hart tot die morgen. Drink ik teen die vuur in mijn kop.

Eric Clapton, Anyway the Wind Blows. I'm with JJ Cale. En even by altijd hier die baas, picknick samen met jou. Is die picknick drive, goeiemiddag. Jan Blom, Rhino Velvet, tussen die lijnen wat die dingen afskop en praat van een lijn. Ek gaan vir Jan Blom op die lijn, so kwart oor vier vanmiddag gaan gesels ons bykie oor sy opkomende show. So blijf geskakel net hier op jou lekker luisterstasie. So goed wees om weer met Janna te praat. En hy te vind wat gaan alles aan in sy wereld. Kunst, muziek, al die dingen. Kijk op sociale media, ek sien uit die video ek daar gedeel, ek moet hom eindelijk ook deel daar op die Big Nick plant sê, ek sal so maak. Jou muziek vat ons weer in jou weer toe, ons het sport ook wat jou kant te kom, jou toppiek in die boekant van die uur, kiekie kijk, hard stuff, en natuurlijk ook een bykie Jan Blom, wat ons gaan gesels hier so in die atelier, of in die atelier, aan die lijn, op die lijn, in die volgende uur. Matthew Mole, sê, take yours, I'll take mine.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM, via.
4: Let's kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag 2 September, Oos-London 1520, Bishu 1221, Uitenhage 923, Port St. John's 1522, Craddock 1231, Port Elizabeth 1320, Graaf-Reinet 1027, Queenstown 1330, Mtata 1129, Gramstad 1119, Dispatch 922, Plettenberg Bay 1117 en Jeffreys Bay 1620. Dit is jou weerdinge vanmôre, Woensdag 2 September.

reis lang, 6 mijl naar toe. Ze dansen hierheen, samen 5000 pixies. Los er alleen mijn.

0: Geleide, is die kunstenaar zijn naam en die liedje zijn naam is Think. Weet je waar, Erik, had ik die liedje voor de eerste keer gehoord. Die song is gespeeld in die heel eerste John Wick film. Toen Keanu so toe John so achter die scanners en gaan. Dit was in die bathhouses type vibe geweest daar. Toen speelde ik in die achtergrond en dacht voor mezelf, dat is een cool liedje.
1: Ja.
0: En toen ging ik
1: gaan
0: zoeken. Toen ging ik vind om. En het was die tijd geweest, destijds. Toen zei ik voor luister of ik zoek hem, of laai hem. En toen vind ik nog onthouwelijk, hij is nog hier op.
1: Oh, hij kijkt nou net. Kijk nou voor jou. Het is een baie nice song.
0: Het is baie nice. Goof. Praat van goof. Waar mensen wat nou hier gekomen en gesê het, weet je. Mornay sê, dit is vir die ding, iso. Anisha sê, ek ken dit as goofies, swem. Weet die goof klink vir my soos dagarook, ek moet sê. Wil julle gaan goof achter die paviljoene? My broers het altyd saam met hulle vriende gaan goof in die somers van die 70s, sê Monica.
1: Ek is gebore in die 70s, so ek het gegoof toe ek...
0: Lulu sê, kom ons gaan goof. Ons het die woord gebruik as kind, beteken swem. Yeah. Weet jy wat het ek gister achtergekom, of nie gister? Mense wat hierdie jaar 60 is.
1: Ja, dis nie ek nie, nie.
0: Nee, maar ons dink er is uit, nie. Dis ons nou maar, jy is so gevoel, 60,
1: Nee, dis soos een
0: niksie,
1: ja.
0: In die jaar 2000 was hulle 34.
1: Oh.
0: Dink nie daan.
1: Dis verskrikkelijk.
0: Is weird, wat sê die persoon?
2: Ai, Bek nie, Kore is nie, kouwe man. Ek is nou 71 jaar oud. En toe ek een leitie was, ons altyd zwembad toe gegaan het, het ons al altyd gesê, die tyd, ons gaan nou goof. Hy woord is al stok oud.
0: Stok, het sien jy, en in die jaar 2000 was die om 45. En goof is stok oud, sê hy vir ons.
1: Ja.
0: So wat maak het jou?
1: Iemand wat van ou woorde hou. Kry
0: een braai pakkie en gaan goof, sê Sandy, en net dan sê, haai julle twee ouwelike mense, goof, net een het sy eindelijk bedoel, het is fout gemaakt. goof is die geluid wat die water maak, wanneer jy in een plaasdam of zwembad spring, mooi aand verder.
1: Ah, daar het jy dit, goof. Dis die water in jou brein wat so maak, en anders jy gaan slaap, dan hoor jy dit.
0: As ek by die huis kom en ek laat val sekere dinge in, sekere water, dan klink het ook so goof. Of skakoms. Dan splash het betek hier op.
1: Rarig, ja.
0: En dan is my boude nat. Ek sê vir julle tot ziens. Lieflike hand verder, awesome tegen. Gesien, Erika weet nooit wat ek oor praat en sy stem net saam. En dis hoe jy een gat grawe.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1 kg strawberry box for 99 Rand and get 3 125-gram blueberry punnets absolutely free. Get a 7 kg potato pocket and a butternut pocket for 99 Rand. Pork ribbon loin chops for just 69.99 per kilo. And bulk lean beef mince for just 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Je kan zeggen dus alles toeval, dus maar zoals het is.

klein en zwak en koud. Wie zal hem weghouden van die vuur? Net zoals die aarde ons grootmoedig is, zal zij ons troost en voeden.

Strijdom, Amanda, manisch depressief. Zo staan het opgetekend in mijn dokters archief. Ik praat te veel, ik lach te hard, daar stemmen in mijn kop.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Dis die gevoel wat ik niet kan veranderen.